0: Rakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.

Matt van Martin Gore, Martin Garrix en Love. En daarvoor hoorde je de Last Frequencies met Reality. Tijd voor Nelly Furtado en Turn Off the Lights. Een hele goede morgen.

0: go.
1: Populair van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Doet het hartstikke goed. Ja, en heel leuk deze. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfvaknieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. Met daarin onder andere Roger Sanchez, Frankie Goes to Hollywood en ook James Morrison. Maar eerst even terug naar de disco-disco-tijd met Donna Summer en haar Hot Stuff. En haar coverband speelt in oktober in de Nieuwe Noord, Donna's Hot Stuff. Mocht je Tribute Battle of the Bands hebben gezien, ga even kijken of er nog kaarten zijn.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt in Omsk in Siberië. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op RTV Park.

Justin Bieber en Sorry. Uit 2015 alweer, ofwel 11 jaar oud deze. Ongelooflijk wat gaat de tijd hard. En daarvoor nog ouder, Faithless en God is a DJ. En in 1996, 30 jaar oud, deze van Robert Miles Children. Speciaal door Robert Miles gemaakt om te draaien na stevige housefeesten. Omdat altijd, als er een housefeest was, dan werd er gestopt op het hoogtepunt. En dan waren mensen nog vol adrenaline. En dat zorgde vaak voor vervelende situaties. Waarop Robert Miles dacht, weet je, ik ga gewoon een rustig nummer draaien bij de uitloop. En dan gaan mensen gewoon al een beetje, ja, met een ander gevoel naar buiten, die venue uit. Want er zijn zoveel mensen die tegelijkertijd weg willen. Daar is Children destijds voor gemaakt. Zo ontstond de Dream House van Robert Miles. En helaas, ook hij is al een paar jaar niet meer onder ons. Maar gelukkig hebben we mooie muziek nog. En daarmee sluit ik af. En ik zeg tot morgen heel graag bij een nieuwe. Kim, sta op. Heel graag tot morgen. Hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
6: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

Hele goede ochtend, welkom bij RTV Parkstad. Dit is Staying Alive in de ochtend van 8 tot 10. 2 uur lang muziek op de radio om jou een beetje op te starten op je werkdag. Trouwens, een shout-out naar Kim, dankjewel voor het uur hiervoor. Want daardoor hoef ik het niet te doen, dat scheelt altijd weer in opstaan. The Way You Take Time, hoorde je daarvoor, van Joe Buck. Maar daarna hebben we eigenlijk niet veel meer van de mannen gehoord. Die scoren echt een huge hit met deze track. En toen viel het helemaal stil en helemaal dood. Jammer, want het was leuk. Ik hoop dat we ooit nog wat van de man gaan horen. Verderop in dit uur heb ik voor je klaarstaan Room 5 en Oliver Cheatham. Bilal Wahib heb ik voor je klaarstaan. Cock Robin, Sam Smith. 20 minuten hits op in rij. We hebben natuurlijk in het volgende uur nog de verschrikkelijk foute one-liner waarmee de telefoon nu weer op de proppen kan komen. Laten we als onderwerp het WK maar pakken, want ja, het gaat toch alleen maar over het voetballen tegenwoordig. Maar nu heb ik klaarstaan een van de lekkerste tracks van dit moment. Hij is van Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off. Ooit gemaakt door DJ José in 2009 of 10, weet ik niet meer precies, 2008. Het was in ieder geval Dance Parade tijdens mijn openingsplaat was het op de Dance Parade in Rotterdam. Ik had het voorrecht dat ik op een vrachtwagen mocht staan en daar een paar uurtjes draaien. Het was een leuke set, het was echt tof om te doen. En dit is de cover van nu.

Papa heb ik gezien op televisie deze week. Bilal Wahib gaat een kindje krijgen. Of heeft al een kindje, weet ik niet meer precies. Je hoorde hem net in ieder geval met Overdosis. Daarvoor staat Make Love, Room 5 en Oliver Cheatham. Leuke house at the early zeros. En nu tijd voor Cockrobin uit de 80's. When your heart is weak.

0: de 20 minuten heet op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Wij doen dat gewoon meedraaien. Zo'n mooie, prachtige chansons van Sam Smith bijvoorbeeld. Helemaal door de tijd. Je hoorde Like I Can. En zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en vreugelvrij heb ik de volgende uren voor je... De volgende tracks voor je klaarstaan. No Letting Go, Fantasy, Cheerio, Like I Love You en The Man. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Gemeente Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangsopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. In Limburg is de jaarlijkse Bob Zomercampagne gestart. De actie moet automobilisten stimuleren om nuchter achter het stuur te stappen na een bezoek aan de horeca, een festival, sportkantine of barbecue. Met de slogan Top, jij blijft Bob worden bestuurders aangemoedigd vooraf een Bob aan te wijzen. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars is dat hard nodig, omdat verkeersongevallen nog altijd veel slachtoffers en leed veroorzaken. De campagne wordt uitgevoerd door het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg in opdracht van de provincie Limburg. Roda JC is met 28 spelers afgereisd naar Delden in Overijssel voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tot en met zaterdag werkt de selectie van trainer Rob Penders een intensief programma af. Hoogtepunt van de trainingsweek is de besloten oefenwedstrijd tegen promovendus SC Cambuur op vrijdag. Opvallend is dat Joey Slegers niet meer tot de selectie behoort. Zijn proefperiode is inmiddels beëindigd. Roda laat weten dat supporters deze week via de clubkanalen kans maken op kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Schalke 04. Steeds meer Limburgers nemen maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos INO, uitgevoerd in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Bijna 1 op de 5 inwoners heeft inmiddels aanpassingen aan de woning gedaan en ook het aanleggen van een noodpakket wordt steeds populairder. Tegelijkertijd neemt het gevoel van urgentie af. Nog maar 12% verwacht binnen 5 jaar met wateroverlast te maken te krijgen. Volgens de provincie en het waterschap blijft voorbereiding belangrijk, omdat door klimaatverandering de kans op extreme regenbuien toeneemt. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon steeds vaker door in Parkstad. Het wordt zomers warm met maxima van 28 graden. Er staat wel een matige tot vrij krachtige westenwind, waardoor de warmte aangenaam blijft en niet benauwd aanvoelt. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: je hier een leuke jingle van kunnen maken. Je hoorde Aero Black met...
1: Rini van Breugel.
0: I'm the man. Iets in die geest. Zou je zomaar kunnen doen. Het was in ieder geval de laatste track in...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor hoorde je Like I Love You van Justin Timberlake. Cheerio van Justin de Wild. Justin, whatever. Zat precies in de middel.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

proppen kan komen. Het moet wel heel slecht zijn, anders gaan we de telefoon tegen de muur aangooien. Verder heb ik ook nog The Far East Movement, Tina Turner, Morgan Wallen en Tate McRae. Zou dat familie zijn trouwens? Alex Warren en Morgan Wallen. Oh, Warren en Wallen, nee, natuurlijk niet. Robbie Williams hoor je ook nog in 20 minuten. Hits op één rij staat in de playlist. En Metro Station had een tijdje geleden een best wel redelijk grote hit met Shake It. En die

0: Goh, die heb ik al lang niet meer gehoord, hè. De Far East Movement samen met Cover Drive. En de videoclip van Turn Up The Love. Even kijken, ik had al even wat van tevoren ingesproken voor de tegeltjeswijsheid. En die klonk dan ongeveer zoiets als dit.
1: Een dag niet gevoetbald is een dag niet gehoopt. Of deze klassieker. Wijsheid komt met de jaren, maar wereldkampioen worden duurt vaak nog langer.
0: Ja, daar is beide wat voor te zeggen. Even kijken. Een dag niet gevoetbald is een dag niet gehoopt. Of wijsheid komt met de jaren, maar wereldkampioen worden duurt vaak nog veel langer. Nou ja, ze blijven lekker verkeerd, de tegeltjeswijsheiden. Dit

0: tijdje terug die docu gekeken van Robbie Williams. Die serie wat online zat. Maar die was ook al redelijk fucked up in zijn hoofd. Die had ook al wat dingetjes waarvan je denkt... lijkt me best moeilijk om zo door het leven te moeten. Maar hij heeft zoveel goede platen gemaakt. En dit was er eentje van Come Undone, Robbie Williams uit 2003 alweer.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, de 20 minuten hits op een rij. Wat hebben we erin, Sanrini? Nou, laten we eens even kijken. 10 feet tall, that's the way love goes. Blijft altijd een heerlijke track. Magnetic, Heya en End of Beginning. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek... in

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Duitse grenscontroles in de regio Aken worden verder uitgebreid. Sinds gisteren controleert de Bundespolizei niet alleen de grote grensovergangen, maar ook kleinere wegen en grensovergangen met Nederland en België. Daarbij worden voor het eerst ook twee politiehelikopters ingezet. De extra controles maken deel uit van het Duitse beleid om de binnengrenscontroles te verscherpen. Bestuurders in de grensregio vrezen daardoor meer verkeershinder en langere wachttijden. Volgens de Duitse politie gaat het om een tijdelijke intensivering en worden de helikopters niet permanent ingezet. De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten gaan geen ontheffingen verlenen voor het nieuwe vuurwerkverbod. Volgens de gemeenten ontbreekt het aan voldoende handhavers, middelen en expertise om de regels goed uit te voeren. Ook de 7 Parkstadgemeenten hebben de brief aan minister David van Weel en staatssecretaris Annette Bertram ondertekend. De burgemeesters met Roel Wever als woordvoerder vrezen extra veiligheidsrisico's voor handhavers. Ook wijzen ze op de nabijheid van Duitsland en België, waar consumentenvuurwerk nog wel verkrijgbaar is. Ze vragen het kabinet om overleg, extra ondersteuning en uitvoerbare maatregelen. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouder zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centrumprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffit zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffit speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 20 minuten mee op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Aan het einde van 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Hoorde je End of Beginning van Joe. Outcast zat ervoor met Hey. Ja, en Magnetic van Die Pauza's. Zo'n vette track is dat. Die zat in the middle. That's the way love goes. Zo'n vette track is dat. Van Janet Jackson hoorde je nog. En de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
0: Rini van Breugelvrij
2: was 10 feet tall van Everjack en Rabel. Het hele lijstje is daarmee afgehandeld. Sterker nog, het hele programma is daarmee afgehandeld. En dat wil zeggen dat het zometeen tijd is voor de show van Arno op de radio. En ik laat je achter met een plaat die alleen maar op Arno kan slaan. Dit is het Doe Maar.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Nederland.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
0: Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
14: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
15: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
16: Dit is het begin van...

Jewel and Intuition en daarvoor Genesis and the Land of Confusion. Goedemorgen, woensdagmorgen 6 juli 2026. We gaan zorgen dat die ochtenddip, die woensdagmorgen ochtenddip, helemaal weggaat. En dan gaan we de week gewoon, de werkweek, doormidden haken.

Wat heeft hij toch weer een lekker album afgeleverd. Ik heb het over niemand minder dan Bruno Mars. En I Just Might, dat is hem dan. Oh, I Just Might. Hey, je kan zelf even meewerken aan het programma. Ga eventjes naar rtvpakzet.nl en klik eventjes rechtsonder op het groene logootje. Laat me even weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Of welke videoclip misschien wel zou willen zien. Het zou zomaar kunnen, want je kan meekijken bij rtvpakzet. Via de website of via Ziggo, KPN of Odido. Dat gaat allemaal. Nu de jaren 80, Paul Carrick. En Don't Shed a Tear.

Polken we uit de jaren 80 in Don Cherrettier. Ja, en af en toe krijg je weer nieuwe verzoekjes binnen. Dan denk je, wat moet ik daar nou mee? En deze kwam ook binnen via de RTV Pauwzet app. Hij is speciaal voor Bram, heb ik begrepen. Nou, daar gaat hij dan komen. Hè. Let op, hè. De Gebroeders Co-featuring. Niemand minder dan Gerard.

Aangevraagd door de mannen van Mondoverde voor Bram. De dochter van de groenteboer, zo heet die. Gebroeders Co. featuring Gerard Joling. Eventjes tussendoor, dat kan af en toe wel een keertje. Beetje een grapje. Maar als je nu een echt leuk verzoekje hebt, laat het me dan even weten. Nu Hootie en de Blowfish.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Duitse grenscontroles in de regio Aken worden verder uitgebreid. Sinds gisteren controleert de Bundespolizei niet alleen de grote grensovergangen, maar ook kleinere wegen en grensovergangen met Nederland en België. Daarbij worden voor het eerst ook 2 politiehelikopters ingezet. De extra controles maken deel uit van het Duitse beleid om de binnengrenscontroles te verscherpen. Bestuurders in de grensregio vrezen daardoor meer verkeershinder en langere wachttijden. Volgens de Duitse politie gaat het om een tijdelijke intensivering en worden de helikopters niet permanent ingezet. De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten gaan geen ontheffingen verlenen voor het nieuwe vuurwerkverbod. Volgens de gemeenten ontbreekt het aan voldoende handhavers, middelen en expertise om de regels goed uit te voeren. Ook de 7 Parkstadgemeenten hebben de brief aan minister David van Weel en staatssecretaris Annette Bertram ondertekend. De burgemeesters met Roel Wever als woordvoerder vrezen extra veiligheidsrisico's voor handhavers. Ook wijzen ze op de nabijheid van Duitsland en België, waar consumentenvuurwerk nog wel verkrijgbaar is. Ze vragen het kabinet om overleg, extra ondersteuning en uitvoerbare maatregelen. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouder zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centrumprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Sufriendo por...

Martin Garrix en Smiles, weet hij. Hey, ik kreeg een leuk appje binnen van Vinnie. Oftewel Vincent. En of ik hem heb? Ja, zeker heb ik hem. John Mayer. En Slow Dancing in a Burning Womb.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
11: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou 1 van de 2, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen 5 anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp.
12: Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
11: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
15: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
16: Yeah.
15: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
17: Kom binnen.
18: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijen.

Harry Styles en American Girls. En daarvoor hadden we niemand minder dan St. Elmo's Fire. John Parr uit de jaren 80. Dat was hem, ja. Ja. Hou het even goed bij. Ik ben bij je tot 12:00. En dan gaan we de werkweek doormidden zagen. Dat ga ik je nu al beloven. Tegen 12:00 hakken we de werkweek doormidden. Nu The Time, samen met Moas Day en

0: Remsky Schammen met Seal, het heet allemaal Killer. En daarachteraan kwamen deze giganten, de Staple Singers, met Maven Staples, want naar de hand met Prince Hevel heeft samen gedaan. En Respect Yourself.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Duitse grenscontroles in de regio Aken worden verder uitgebreid. Sinds gisteren controleert de Bundespolizei niet alleen de grote grensovergangen, maar ook kleinere wegen en grensovergangen met Nederland en België. Daarbij worden voor het eerst ook 2 politiehelikopters ingezet. De extra controles maken deel uit van het Duitse beleid om de binnengrenscontroles te verscherpen. Bestuurders in de grensregio vrezen daardoor meer verkeershinder en langere wachttijden. Volgens de Duitse politie gaat het om een tijdelijke intensivering en worden de helikopters niet permanent ingezet. De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten gaan geen ontheffingen verlenen voor het nieuwe vuurwerkverbod. Volgens de gemeenten ontbreekt het aan voldoende handhavers, middelen en expertise om de regels goed uit te voeren. Ook de 7 Parkstadgemeenten hebben de brief aan minister David van Weel en staatssecretaris Annette Bertram ondertekend. De burgemeesters met Roel Wever als woordvoerder vrezen extra veiligheidsrisico's voor handhavers. Ook wijzen ze op de nabijheid van Duitsland en België, waar consumentenvuurwerk nog wel verkrijgbaar is. Ze vragen het kabinet om overleg, extra ondersteuning en uitvoerbare maatregelen. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouders zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centrumprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, als het dan toch niks kost, hè. Juan Munita, J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. En Love Don't Cost a Thing. En daar waren we Bruno Mars en Whisk It All. Hey, zometeen gaan we de werkweek doormidden hakken. Gaan we tegen 12 uur gaan we dat doen. Maar nu eerst even deze. Terug naar de jaren 90. De La Soul en Wing, Wing, Wing.

0: persoonlijk vind ik het een van de mooiste wat hij ooit heeft gemaakt. Ik heb het over Robbie Williams en Angels. En daarvoor hadden we niet meer minder de mannen van De La Soul. En Wing Wing, hey hey. En wie had er toen niet op zijn antwoordapparaat staan, hè? Hey, zometeen heel veel plezier met Maurice Kamerlot en Broodje Mouw.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun je toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kun je lekker bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zou de aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen.
12: Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
16: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
17: Waar ben jij naartoe geweest?
18: Naar Mondo Verde.
17: Met de nieuwe Havana's Tornado?
18: Ja, dat is een vrije val.
17: Te gek!
18: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
17: Wow!
18: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
19: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
20: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
21: Komt het oog wel ook wat.
20: Audiofrenzy.nl.
22: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
23: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
22: Inderdaad, echt vakwerk.
23: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
20: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
24: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

12 uur geweest, rustig aan. Honey, honey, honey, moesty en hot and juicy. Op RTV Park staat een Honey 98 op de radio. Daarvoor nog Sabrina Carpenter en Taste. Welkom bij de lunchshow. Hallo.

Ik zou wel oude lul worden, maar... populair. Nou, Idly en Ronnie Flex. Prima. Tijdens de lunch op Broodje Mouw. Henrique zometeen. Can you hear me in de 20 minuten hits op rij? Wil je ook iets leuks horen? Even maar even door via de WhatsApp en ga ik hem zo voor je draaien. Dennis Edwards.

0: Dit is Enrique Iglesias, Can You Hear Me op de radio. De 20 minuten hits komen eraan.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Ja.
1: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De Duitse grenscontroles in de regio Aken worden verder uitgebreid. Sinds gisteren controleert de Bundespolizei niet alleen de grote grensovergangen, maar ook kleinere wegen en grensovergangen met Nederland en België. Daarbij worden voor het eerst ook 2 politiehelikopters ingezet. De extra controles maken deel uit van het Duitse beleid om de binnengrenscontroles te verscherpen. Bestuurders in de grensregio vrezen daardoor meer verkeershinder en langere wachttijden. Volgens de Duitse politie gaat het om een tijdelijke intensivering en worden de helikopters niet permanent ingezet. De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten gaan geen ontheffingen verlenen voor het nieuwe vuurwerkverbod. Volgens de gemeenten ontbreekt het aan voldoende handhavers, middelen en expertise om de regels goed uit te voeren. Ook de 7 Parkstadgemeenten hebben de brief aan minister David van Weel en staatssecretaris Annette Bertram ondertekend. De burgemeesters met Roel Wever als woordvoerder vrezen extra veiligheidsrisico's voor handhavers. Ook wijzen ze op de nabijheid van Duitsland en België, waar consumentenvuurwerk nog wel verkrijgbaar is. Ze vragen het kabinet om overleg, extra ondersteuning en uitvoerbare maatregelen. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouder zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centrumprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Al lekkere klassieker, Boogie Wonderland. IWF op Echte Vepaar zat bijna 1 uur straks na 1 uur in deel 2. Een nieuwe ronde van de 20 minuten hit. Dus heb je je favoriete plaat niet gehoord? Geef hem door via de Parkstad. Ga ik er wellicht zo voor draaien. Sienna Spyro, Die on this Hill. Tot 1 uur op de radio.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste

0: strakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in, en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Bij Taxi Centrale Beer.

0: smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes, Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: past eigenlijk niet bij de temperaturen dit, hè? Eigenlijk past het er niet bij, maar het is wel lekker om hem weer eventjes te horen, deze, zeg. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Cyril daarvoor en Still Into You. Aan het begin van de lunchshow op Echte V-Park staat broodje mouw tot 2 uur vanmiddag. En iedereen aan de andere kant zou ik zeggen...
1: Goedemiddag!
0: Ja, zeker wel. Hali, hallo, we zijn er. Laat maar even van je horen. Als je iets leuks te melden hebt, dat kan altijd natuurlijk via de Parkstad WhatsApp. Kun je heel makkelijk even een berichtje sturen. Drop hem maar in de WhatsApp van Echte V-Parkstad. En dan kunnen we even... laat maar weten wat je gaat doen ook. Weet je, heb je vakantie? Wat ben je aan het doen met deze temperaturen? We gaan weer richting de 30 graden, dus lekker hoor.

De absolute zomerhit van dit moment komt toch wel van Justin De Wilde. Cheerio op Echt FM Parkstad. 10 voor 2:30. Met de 20 minuten hits onderweg naar Gale.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De Duitse grenscontroles in de regio Aken worden verder uitgebreid. Sinds gisteren controleert de Bundespolizei niet alleen de grote grensovergangen, maar ook kleinere wegen en grensovergangen met Nederland en België. Daarbij worden voor het eerst ook 2 politiehelikopters ingezet. De extra controles maken deel uit van het Duitse beleid om de binnengrenscontroles te verscherpen. Bestuurders in de grensregio vrezen daardoor meer verkeershinder en langere wachttijden. Volgens de Duitse politie gaat het om een tijdelijke intensivering en worden de helikopters niet permanent ingezet. De burgemeesters van 26 Limburgse gemeenten gaan geen ontheffingen verlenen voor het nieuwe vuurwerkverbod. Volgens de gemeenten ontbreekt het aan voldoende handhavers, middelen en expertise om de regels goed uit te voeren. Ook de 7 Parkstadgemeenten hebben de brief aan minister David van Weel en staatssecretaris Annette Bertram ondertekend. De burgemeesters met Roel Wever als woordvoerder vrezen extra veiligheidsrisico's voor handhavers. Ook wijzen ze op de nabijheid van Duitsland en België, waar consumentenvuurwerk nog wel verkrijgbaar is. Ze vragen het kabinet om overleg, extra ondersteuning en uitvoerbare maatregelen. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouder zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centerprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen 2 seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: En zo heet het nummer inderdaad. Zing!
1: Jouw werkdag gaat sneller voorbij. Met jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
0: Wees welkom bij de lunchshow RTV Parkstad. 10 voor 2, straks na 2 uur door met nog meer goede muziek. Geniet er lekker van. Morgen om 12 uur de nieuwe lunchshow Broodje Ma. En deze is heel mooi op de valreep. Uit de 80's. Fiction Factory. And Feels Like Heaven. Fijne

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Met mooie sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1 reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvöldstrichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Parkstadgemeente Beekdalen heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft gisteren 4 nieuwe wethouders benoemd. Peter Jansen van het CDA, Henk Reinders van Beekdalen Lokaal en Hugo Raas en Kian Hansen van de vernieuwingsgroep. Met de benoeming zet de gemeente een volgende stap naar de vaststelling van het coalitieakkoord vorige maand. Volgende week stelt het nieuwe college de portefeuilleverdeling vast. Daarna wordt bekend welke wethouder verantwoordelijk wordt voor de verschillende beleidsterreinen. De installatie kon pas nu plaatsvinden omdat er een wethouderswissel nodig was na het uitblijven van een VOG voor Levin de Koster. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf 1 januari 2027 landelijk gratis mee met het openbaar vervoer als ze reizen met een betalende begeleider. Tegelijk verdwijnt de automatische korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Voor Limburg verandert er voor kinderen minder. Ze kunnen bij Arriva al gratis reizen met Kindvrij Limburg. Voor sommige ouderen kunnen de reiskosten wel stijgen. Limburg wijst daarnaast op Dalvrij Limburg voor gratis reizen in de Dal voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Kerkrade en het Maastricht UMC willen intensiever samenwerken om gezondheidsproblemen in de regio beter aan te pakken. Daarbij gaat het onder meer om overgewicht, diabetes, psychische klachten, eenzaamheid en de gezondheidsgevolgen van armoede. Beleidsmedewerker Britt Merks van de gemeente Kerkrade gaat tijdelijk aan de slag bij het Maastricht UMC om wetenschappelijke kennis beter te verbinden met de praktijk. Ook komt er een loket waar gemeenten terecht kunnen met vragen over bewezen aanpakken. De samenwerking moet ervoor zorgen dat gezondheidsprojecten in de wijken beter aansluiten bij de problemen waar inwoners daadwerkelijk mee te maken hebben. Voor de extra voorstelling van Bokkenrijders komende maandag op het Vrijthof in Maastricht zijn nog kaarten beschikbaar. Opvallend, want duizenden bezoekers misten eind juni een voorstelling door de extreme hitte. Toneelgroep Maastricht bood hen 3 opties. Maandag naar het Vrijthof, kiezen voor de nieuwe productie Partizanen of geld terug. Niet iedereen kiest dus voor de inhaalavond. De voorstelling is maandag 13 juli om 9 uur 's avonds op het podium van André Rieu. De reguliere kaartverkoop is inmiddels gestart. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 25-jarige Eve Eij, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Eij is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Parkstadgemeente Beekdalen heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft gisteren 4 nieuwe wethouders benoemd. Peter Jansen van het CDA, Henk Reinders van Beekdalen Lokaal en Hugo Raas en Kian Hansen van de Vernieuwingsgroep. Met de benoeming zet de gemeente een volgende stap naar de vaststelling van het coalitieakkoord vorige maand. Volgende week stelt het nieuwe college de portefeuilleverdeling vast. Daarna wordt bekend welke wethouder verantwoordelijk wordt voor de verschillende beleidsterreinen. De installatie kon pas nu plaatsvinden omdat er een wethouderswissel nodig was na het uitblijven van een VOG voor Levin de Koster. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf 1 januari 2027 landelijk gratis mee met het openbaar vervoer als ze reizen met een betalende begeleider. Tegelijk verdwijnt de automatische korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Voor Limburg verandert er voor kinderen minder. Ze kunnen bij Arriva al gratis reizen met Kindvrij Limburg. Voor sommige ouderen kunnen de reiskosten wel stijgen. Limburg wijst daarnaast op Dalvrij Limburg voor gratis reizen in de dal voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Kerkrade en het Maastricht UMC willen intensiever samenwerken om gezondheidsproblemen in de regio beter aan te pakken. Daarbij gaat het onder meer om overgewicht, diabetes, psychische klachten, eenzaamheid en de gezondheidsgevolgen van armoede. Beleidsmedewerker Britt Merks van de gemeente Kerkrade gaat tijdelijk aan de slag bij het Maastricht UMC om wetenschappelijke kennis beter te verbinden met de praktijk. Ook komt er een loket waar gemeenten terecht kunnen met vragen over bewezen aanpakken. De samenwerking moet ervoor zorgen dat gezondheidsprojecten in de wijken beter aansluiten bij de problemen waar inwoners daadwerkelijk mee te maken hebben. Voor de extra voorstelling van Bokkenrijders komende maandag op het Vrijthof in Maastricht zijn nog kaarten beschikbaar. Opvallend, want duizenden bezoekers misten eind juni een voorstelling door de extreme hitte. Toneelgroep Maastricht bood hen 3 opties. Maandag naar het Vrijthof, kiezen voor de nieuwe productie Partizanen of geld terug. Niet iedereen kiest dus voor de inhaalavond. De voorstelling is maandag 13 juli om 9 uur 's avonds op het podium van André Rieu. De reguliere kaartverkoop is inmiddels gestart. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Stap. Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes. Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter...

0: Pythonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
2: Met Morris Sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1 reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
4: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Richard Rechman.

Het was alweer een tijdje geleden, 1994. Toen had hij een hele grote hit. Prince met The Most Beautiful Girl in the World. Sombrea daarvoor met Homewrecker. En daarmee begonnen we dus aan een splinternieuwe middagshow op deze woensdag 8 juli 2026. Heeft nog iemand het gezegd? Nee, nog niet. Goedemiddag.

Onze kalende Belg, Milo en Ajo Technology bij Barksat. Waar natuurlijk zometeen het tegeltje van de muur afkomt. En dat gaat over motivatie. Heb je wel eens een goede motivatie? Of heb je een motivatie waar je van denkt, nou, dat kan misschien wel wat beter. Je hoort het zometeen.

Natuurlijk had je er veel. In de jaren 80 had een grote hit mee. Maar David Guetta deed het met Ava Max. Nog dunnetjes over. Forever Young. Een tegeltje. Het ging over motivatie. Daar komt-ie. Mijn motivatie en ik hebben relationele problemen.

0: Marlon Rodet en de New Age bij Parkstad, waar Jos zo meteen de microfoon overneemt. Hij weet wat er is gebeurd in Parkstad, maar weet ook wat het weer wordt. Dus dat hoor je zo meteen. En natuurlijk de welbekende 20 minuten hit non-stop en bruiletje vrij. Neo, Justin de Wild, Cheerio. Ja, en ook Death Ray komt eraan zo meteen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Parkstadgemeente Beekdalen heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft gisteren 4 nieuwe wethouders benoemd. Peter Jansen van het CDA, Henk Reinders van Beekdalen Lokaal en Hugo Raas en Kian Hansen van de vernieuwingsgroep. Met de benoeming zet de gemeente een volgende stap naar de vaststelling van het coalitieakkoord vorige maand. Volgende week stelt het nieuwe college de portefeuilleverdeling vast. Daarna wordt bekend welke wethouder verantwoordelijk wordt voor de verschillende beleidsterreinen. De installatie kon pas nu plaatsvinden omdat er een wethouderswissel nodig was na het uitblijven van een VOG voor Levin de Koster. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen vanaf 1 januari 2027 landelijk gratis mee met het openbaar vervoer als ze reizen met een betalende begeleider. Tegelijk verdwijnt de automatische korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Voor Limburg verandert er voor kinderen minder. Ze kunnen bij Arriva al gratis reizen met Kindvrij Limburg. Voor sommige ouderen kunnen de reiskosten wel stijgen. Limburg wijst daarnaast op Dalvrij Limburg voor gratis reizen in de daluren voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Kerkrade en het Maastricht UMC willen intensiever samenwerken om gezondheidsproblemen in de regio beter aan te pakken. Daarbij gaat het onder meer om overgewicht, diabetes, psychische klachten, eenzaamheid en de gezondheidsgevolgen van armoede. Beleidsmedewerker Britt Merks van de gemeente Kerkrade gaat tijdelijk aan de slag bij het Maastricht UMC om wetenschappelijke kennis beter te verbinden met de praktijk. Ook komt er een loket waar gemeenten terecht kunnen met vragen over bewezen aanpakken. De samenwerking moet ervoor zorgen dat gezondheidsprojecten in de wijken beter aansluiten bij de problemen waar inwoners daadwerkelijk mee te maken hebben. Voor de extra voorstelling van Bokkenrijders komende maandag op het Vrijthof in Maastricht zijn nog kaarten beschikbaar. Opvallend, want duizenden bezoekers misten eind juni een voorstelling door de extreme hitte. Toneelgroep Maastricht bood hen 3 opties. Maandag naar het Vrijthof, kiezen voor de nieuwe productie Partizanen of geld terug. Niet iedereen kiest dus voor de inhaalavond. De voorstelling is maandag 13 juli om 9 uur 's avonds op het podium van André Rieu. De reguliere kaartverkoop is inmiddels gestart. Dan nog het weer. Na een bewolkte start laat de zon zich vanmiddag steeds vaker zien in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar een aangename 26 tot 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind, minder krachtig dan gisteren. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Sam Smith.
1: Stay with me.
0: Inderdaad, zo heet die Stay With Me. Dat zou ik ook zeggen, want zometeen komt eraan deel 2 van Natuurlijk de Middagshow. En dat betekent Bastard op de radio, maar ook Roxy Dekker. Die hoor je dus zometeen. Maar eerst even, doe maar met één nacht alleen. Tot zometeen voor deel 2.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Schuimeltje, kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 25-jarige Eyve E., die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Het is wel grappig, hè? Als je het hebt over het jaar 3000... hoe zullen we dan erbij lopen? Hè? Sebastian dacht dat we dan onder water leefden. Nou, dan heb je in ieder geval wel minder het probleem dat het ontzettend warm is, ontzettend koud is, of dat het heel hard regent onder water. Heb je die problemen volgens mij helemaal niet.

Ja, even lekker meeblegen met de radio. Rutger op de radio en zwoele zomernachten bij Barksdad. En zometeen natuurlijk een tikkeltje. En heb je het gemist, de spreuk van vandaag? Geen probleem, hij wordt herhaald zometeen. En het ging over motivatie. Dit hoor je zometeen. Nou, Voice Voyage.

Het klinkt al een beetje zomers, hè? Voyage, voyage. En het is hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Daar komt die. Mijn motivatie en ik hebben redactionele problemen. RTV.

0: steeds op. En dit soort platen, die zingen ze dan ook. Geen enkel probleem. Ordinary World. Zometeen is Josser met de nieuws en natuurlijk het weer. En hij komt eraan hoor. De 20 minuten hit. Non-stop in het breudeltje vrij. Zo met Atlantis. Oud-Hoekel komt eraan. En St. John. Roses. Zometeen.
1: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De Voerendaal is door minister Bart van den Brink van asiel en migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat ze niet voldoet aan de spreidingswet. Voerendaal vangt momenteel geen asielzoekers op, terwijl de wettelijke opgave 69 opvangplekken bedraagt. De verantwoordelijke bestuurders moeten op gesprek komen op het ministerie om afspraken te maken over het alsnog realiseren van opvang. Als de gemeente daar niet aan meewerkt, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Parkstad stelt dat de regio als geheel wel aan de gezamenlijke opvangopgave voldoet, maar het ministerie beoordeelt gemeenten individueel. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk aan de Laanderstraat in Heerlen gaat definitief niet door. Het college van burgemeester en wethouder zet een streep door het project vanwege de sterk gestegen kosten die zijn opgelopen tot ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente vindt dat financieel niet verantwoord. Het gereserveerde budget van ruim 6,6 miljoen euro wordt nu ingezet voor andere centrumprojecten, waaronder het Romeins Museum en Royal. Heerlen blijft wel onderzoeken of een doelgroepenbad op een andere locatie in het centrum mogelijk is. Daarbij worden de behoeften, mogelijke locaties en de kosten opnieuw in kaart gebracht. Voormalig Roda JC-aanvaller Iman Griffith zet zijn loopbaan voort in Armenië. De 24-jarige spits heeft een contract getekend bij Pionic FC uit hoofdstad Yerevan, 16-voudig landskampioen. De Armeense club maakte de transfer zelf bekend. Griffith speelde de afgelopen twee seizoenen voor Roda JC, maar kreeg deze zomer geen nieuw perspectief in Kerkrade. Ook spits Jack Cooper Love vertrekt bij de club. De Zweed, die vorig jaar werd gehuurd, Burton Albion en 9 keer scoorde, maakt volgens RTV Drenthe de overstap naar FC Emmen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig met 26 tot 27 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur verder en lijkt een nieuwe periode van tropische hitte aan te breken, met maxima tussen 30 en 34 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: op een rij. Non-stop. En reus of wij.
1: RTV Parkstad.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Enrique Iglesias.
1: Que te hace llorar.
0: Dat bedoel ik, hè? Durell El Cardón. Als je het zo uitspreekt. Met daarvoor Outlandish, Al Google en St. John. Oftewel, dat waren het in de 20 minuten iets non-stop in Breuzeltje Vrij. We gaan even kijken wat vandaag gebeurde. Maar dan wel het jaar 2022 in Brunsum.
2: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 8 juli in het jaar 2022. In Brunsum moest de brandweer uitrukken voor een buitenbrand aan de Rimburgerweg. Door de droge weer bestond de kans op uitbreiding, maar het vuur was gelukkig snel onder controle.

In Excess en de Suicide Blunt bij Barksat, waar we een einde maken aan de middenshow. Want hij is binnen en hij is Bas. En jij hoort hem zometeen op de radio na 6 uur. En morgen is er weer een nieuwe middenshow vanaf 4 uur. Heel graag tot dan.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zo dadelijk gaan we de avondshow voor jou presenteren, dat weet ik zeker. Maar ik heb eerst nog even de files voor jou. Op de A76 Geleen richting Keulen, daar staan 2 kilometer file tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg afgesloten. En op de Dan komt nog wat vormgeving erbij. Nou, dat maakt het een stuk gezelliger. Op de N292 Stramprooi richting Weert, daar kom je nog een 0,5 kilometer file tegen. En voor de rest is het rustig op de weg. Zo dadelijk, de avondshow. Ik hoop dat je erbij bent. Tot zo.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
5: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Met Morris Sportreizen naar de Formule 1 in Spanje, Oostenrijk of Hongarije. Boek dan nu je geheel georganiseerde Formule 1 reis via morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: Beste Richard, hartelijk dank. 2 uur lang de middagshow. En na de middagshow komt natuurlijk de avondshow. Ik ben er klaar voor. Tot 8 uur blijf ik gezellig bij je. Dit is hem. Het is woensdagavond 6 uur geweest. En we gaan hele fijne muziek draaien, dat kan ik je beloven. Een beetje jaren 80 komt voorbij. Een foute verzoekplaat mag je weer aanvragen. Je weet hoe dat werkt. En we zijn gestopt met de crazy plaat, want daar waren we inmiddels wel doorheen. Maar ik ga wel door op mijn zolderkamer kijken. Dus genoeg te doen dit uur. En ik kan je zeggen, mensen...
1: Hier heb ik echt zin in.
0: We gaan beginnen. Het is

0: 8 uur, de avondshow. En die verzoekplaat, ja, die staat open, dus laat maar komen.
1: Je plaat maar aan en geniet keer op keer. Met Bart op de radio is er altijd sfeer.
0: Oh! Doe je eenvoudig via onze website, hè, rtvparkstad.nl. Dan vind je WhatsApp-logo en dan kan je een plaatje aanvragen. Waarbij je een beetje fout plaatje zijn en ja, het liefst een beetje zomers. Laat maar komen, je mag alles aanvragen behalve Shakira, want die hoor je nu.
2: Dit is

0: Let's go!
1: RTV Parkstad. Parkstad.
2: Shakira en het WK-lied. Ik was eigenlijk gestopt met kijken, maar dankzij de Belgen vond ik het toch wel leuk om te gaan kijken. We gaan een plaatje draaien van Madness 1982. Het plaatje is vreemd genoeg nooit onderdeel geweest van onze Nederlandse top 40. Het heeft daar nooit ingestaan, maar is hartstikke populair toch nog steeds.

zo zaten we in één keer van midden in de jaren 80 met Madness en Our House. Het is bruiloftseizoen, zo noemen we dat wel eens. Heel veel bruiloft op dit moment. En een van de meest favoriete openingsdansen is nog steeds van Ed Sheeran. Dit is Perfect. Jouw

Hè? Dan echt een perfecte openingsdans. Misschien heet hij daarom ook wel Perfect. Ed Sheeran. Ja, en of Taylor Swift deze plaat als openingsdans gekozen heeft, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zij is 3 juli in het huwelijksbootje gestapt. Samen met haar Travis. En je hoort haar zo dadelijk hier op de radio met Fate of Aphelia. Eerst heb ik nog een klein stukje weerbericht voor jou. Het is een heel bijzonder weerbericht, want de zon schijnt altijd. Ja, dat is echt wel waar, zeggen mensen. Ja, de wolken, dat zou kunnen. Maar de zon schijnt altijd op tv.

0: Zo dadelijk hoor je een liedje en dan kan je zeggen dat is populair. En je krijgt de foto van Zoekplaat. Dat en meer. Tot zo dadelijk.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: In Kerkrade begint morgen de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Voor artistiek directeur Bart van der Roost is het zijn eerste WMC in die rol. Al stond hij in 2022 zelf nog als muzikant op het podium. De jubileumeditie is soberder dan eerdere jaren, na financieel moeilijke tijden, maar nog altijd groot van opzet. Volgens de organisatie doen meer dan 250 korpsen uit ruim 30 landen mee. De opening is morgenavond met een muzikale optocht door het centrum van Kerkrade. Showband Corio uit Heerlen maakt zich op voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Donderdag loopt de showband mee in de openingstocht van de 20e editie van het WMC. Vrijdagavond geeft Corio nog een laatste openbare try-out op Sportpark NEC 92 in Heerlen. Daar is het volledige wedstrijdprogramma te zien, waarmee de band zaterdag aantreedt in het Parkstad Limburg Stadion. Corio won in 2022 goud en de publieksprijs. De try-out begint vrijdag om 19:30 en is gratis toegankelijk. Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen is genomineerd voor de titel Beste Leerbedrijf van Nederland in de sector ICT en creatieve industrie. Dat heeft SBB bekendgemaakt, de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Die organisatie erkent leerbedrijven waar mbo-studenten praktijkervaring opdoen. Nieuwe Nor leidt al jarenlang mbo-studenten op, onder meer in de creatieve en muzikale praktijk. Sinds 2015 liepen ruim 50 studenten stage bij het Poppodium. De landelijke winnaar wordt in november bekendgemaakt. Voerendaal start binnenkort een proef met geluids- en knalapparatuur om gewassen te beschermen. Boeren moeten daarvoor eerst ontheffing aanvragen bij de gemeente. Er zijn ook stillere alternatieven zoals netten, roofvogelvliegers, lasers, linten of gerichte verjaging. Maar die werken niet altijd even goed en kunnen duur of arbeidsintensief zijn. Met de pilot zoekt Voerendaal naar een balans, minder schade voor agrariërs, maar ook zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden, recreanten en dieren in het buitengebied. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maxima rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden. Daarmee lijkt de regio opnieuw af te stevenen op een hittegolf.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
0: Ik zei het al zo dadelijk, populair plaatje, maar eerst heb ik voor jou Keen. Dit is Somewhere Only We Know. Welkom.

24-7 geworden. Nou, Jordan Keen op de radio en Somewhere Only We Know. Zo dadelijk het foute verzoekplaatje. Carmen uit Kerkrade heeft geluk gehad. Haar plaatje komt erdoor. Maar eerst heb ik voor jou een populair plaatje, ik had al gezegd. Dit is Ronnie Flex samen met Frenna. RTV.

0: Kijk dat deuntje ervan. Volgens mij was dat van Jamilia. Superstar. Daar komt dat uit. Ik was heel te denken, maar ik heb het. Dankjewel. Het is 6:15 geworden. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de
1: verzoekplaat.
0: En die is deze week van Carmen. En Carmen vindt het leuk als we nog een keer teruggaan naar de jaren 80. Hadden we al gedaan met een aantal plaatjes. Maar ja, misschien heeft haar dat wel geïnspireerd om het volgende plaatje aan te vragen. Het is van Holly Johnson en het heet Americanos. Carmen, dankjewel.
2: Echt gezellig wordt het pas met DJ Bas. Hey!

we al helemaal door het einde, ja. En als je denkt, oh, die man die heeft één hit gehad, Americanos. Dan misschien solo heeft hij wel wat meer gedaan. Maar hij is natuurlijk de zanger van Frankie Goes to Hollywood. Dus hij heeft heel wat liedjes op zijn naam staan. Tijd voor andere muziek. Axwell en Grosso, dit is Dreamer. Heavy.

Uit Zweden, Axwell en Ingrosso en Dreamer. En vanuit Zweden gaan we richting Duitsland. Ook daar wordt mooie muziek gemaakt. Voorbeeld daarvan is Peter Fox. Dit is Op jouw Parkstad, Haus am See. Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Zo dadelijk heb ik fijne muziek voor jou. Katy Perry, Cool and the Gang komt eraan. Britney Spears, Turn the Lights Off. Allemaal fijne muziek. Maar eerst nog een remake van Dirty Cash. Bart.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen.
12: Ik heb nog wat verkeer voor jou. Er staan gelukkig geen files, maar op de A76, de grens Duitsland en richting Heerlen, kom je bij hectometerpaal 25.6 een flitser tegen. En op de A80 kom je in beide richtingen een flitser tegen bij hectometerpaal 24.7. En In de Kramer, daar kom je ook in beide richtingen een flitser tegen. Dus wees gewaarschuwd. En zo dadelijk het tweede uur van de avondshow. Ik hoop dat je erbij bent. Tot zo.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
14: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.

Britney Spears en Oops, I Did It Again. Nu die energieprijzen flink gaan stijgen weer, hoor je de ouders toch heel vaak zeggen: doe die lampjes uit, want dat kost allemaal geld. En als je dat dan weer in een liedje stopt, dan klinkt het een stuk fijner. Turn the lights off. Dit is Jack Style.

0: Katy Perry en Hot and Cold. Een beetje sneller wat je het gevoel wat je krijgt als je in de bloedhitte 35 graden ergens binnenstapt. Waar dan die airco is, Hot and Cold.
1: Jouw hit.
2: Jouw nieuws. RTV

De Rocks op de radio. En Renier Regis binnen, zo dadelijk slaat hij de cultuuragenda weer open. En jij bent erbij, live op radio en televisie nog steeds. Renier, nog steeds televisie, ja? Ja, ja, ja, nog steeds op televisie, dat is fijn. Kijk, de zomerrits dit jaar, die komen van De Bouwstaan natuurlijk. Die met het pianotje, dat is een fijn nummer, die gaan we nog wel een keer draaien. Maar dit vind ik ook zo'n heel fijn nummer. Another for featuring 45 Ultra.

0: Ik ga dadelijk op de zolderkamer kijken en dan kan je verklappen. Het wordt een plaatje van de Bee Gees. Maar welke? Dat hoor je zo dadelijk.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes, Dalfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Kerkrade begint morgen de 20e editie van het Wereldmuziekconcours. Voor artistiek directeur Bart van der Roost is het zijn eerste WMC in die rol. Al stond hij in 2022 zelf nog als muzikant op het podium. De jubileumeditie is soberder dan eerdere jaren, na financieel moeilijke tijden, maar nog altijd groot van opzet. Volgens de organisatie doen meer dan 250 korpsen uit ruim 30 landen mee. De opening is morgenavond met een muzikale optocht door het centrum van Kerkrade. Showband Corio uit Heerlen maakt zich op voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Donderdag loopt de showband mee in de openingstocht van de 20e editie van het WMC. Vrijdagavond geeft Corio nog een laatste openbare try-out op Sportpark NEC 92 in Heerlen. Daar is het volledige wedstrijdprogramma te zien, waarmee de band zaterdag aantreedt in het Parkstad Limburg Stadion. Corio won in 2022 goud en de publieksprijs. De try-out begint vrijdag om 19:30 en is gratis toegankelijk. Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen is genomineerd voor de titel Beste Leerbedrijf van Nederland in de sector ICT en Creatieve Industrie. Dat heeft SBB bekendgemaakt, de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Die organisatie erkent leerbedrijven waar mbo-studenten praktijkervaring opdoen. Nieuwe Nor leidt al jarenlang mbo-studenten op, onder meer in de creatieve en muzikale praktijk. Sinds 2015 liepen ruim 50 studenten stage bij het Poppodium. De landelijke winnaar wordt in november bekendgemaakt. Voerendaal start binnenkort een proef met geluids- en knalapparatuur om gewassen te beschermen. Boeren moeten daarvoor eerst ontheffing aanvragen bij de gemeente. Er zijn ook stillere alternatieven zoals netten, roofvogelvliegers, lasers, linten of gerichte verjaging. Maar die werken niet altijd even goed en kunnen duur of arbeidsintensief zijn. Met de pilot zoekt Voerendaal naar een balans, minder schade voor agrariërs, maar ook zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden, recreanten en dieren in het buitengebied. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op en komende nacht koelt het af naar 13 à 14 graden. Morgen wordt een zonnige zomerdag met maximaal rond 28 graden. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden tussen 30 en 33 graden. Daarmee lijkt de regio opnieuw af te stevenen op een hittegolf.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
7: Nog een half uurtje de avondshow. Eric Priest die zegt dat je hem altijd kan bellen als er wat is. Dus die komt er nu aan.

Het is bijna 7:15 geworden. Tegen het einde van het programma dan ga ik altijd een wandeling maken door deze studio. En dan ga ik richting de zolderkamer. Dan gaan we op zoek naar fijne, leuke plaatjes die je niet al te vaak mee hoort. En die liggen daar opgeslagen allemaal. Even kijken, boven aan de zolderkamer moet ik de deur openmaken, anders kom ik niet binnen. En dan kom ik hier bovenop die fijne zolderkamer uit, waar jarenlang muziekgeschiedenis bewaard blijft. Ik pak een plaatje eruit en ik leg die op de platenspeler. En dan kunnen we genieten van fijne muziek. Muziek uit vervlogen hitjaren, zoals ze dat wel eens zeggen. De Bee Gees hebben veel fijne hits gemaakt. Lekkere dansmuziek hebben ze gemaakt. En nu ga ik hem voor jou nog een keer op den platenspeler leggen. Dames en heren, dit is de avondshow bij RTV Parkstad. Geniet van de fijne klanken van de Bee Gees. Dit is Tragedy.

Stukje Broeders Gip vormen we samen met de Bee Gees. En je hoort ze hier nog een keer voorbij komen met A Tragedy. Nou, deze uitzending van de avondshow die zit er bijna op, maar niet getreurd. Rennie Regge die staat te popelen om jou te vermaken met fijne muziek en met gasten met interessante interviews. Morgen is er weer een avondshow, dan staat Vervromen hier achter de microfoon. En volgende week ben ik er weer gewoon. Morgen vroeg kan je lekker opstarten met Kim, dus ga dat ook zeker doen. Dan zie ik je heel veel plezier zo dadelijk met Rennie hier. Doe iets moois met je week en dan spreken we elkaar volgende week weer. Tot dan.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Want het oog wil ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
12: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
11: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
16: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
17: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
18: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43. Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Ook dat zomerse gevoel? Nou, ik in ieder geval wel. Hè. Kijk eens even hoe zonnig dat ik erop sta. Ja, zo meteen zal ik hem afdoen. Anders denkt iedereen natuurlijk even een blauw oog of zo. Wij hebben, zoals normaal te doen, gebruikelijk in de Parkstraat Cultuur, natuurlijk live gasten. Stel jullie even kort voor, van links naar rechts.
1: Ja, goedenavond. Ik ben René Hoebe, voorzitter van de Stichting Veteranenondersteuningsgroep Parkstraat. We doen veel ondersteuningen voor de gemeente, WMO en ook de organisatie voor de buurtcamping in Kerkrade-West.
0: Daar gaan we zo meteen alles over horen. En daarnaast, wie kent hem niet?
2: Ik ben er Kevin Knols van Schutterij Sint-Sebastianus en ook samenwerken met het VOG, Veteranenondersteuningsgroep.
0: Ja, en Kevin die is natuurlijk regelmatig bij ons in de studio geweest in de hoedanigheid als afvaardiging van de Schutterij Sint-Sebastianus. Maar de Schutterij Sint-Sebastianus en de Stichting Veteranenondersteuningsgroep Parkstad, die hebben een samenwerking in het evenement Mijn Camping West. En dat mijn, dat slaat op de koele, snap je? Op de koele. En dat gaat plaatsvinden vanaf volgende week, vrijdag 17 juli. In de loop van de middag begint dat tot en met de zondag in de namiddag. Daar zo meteen alles over met René Hoebe en Kevin Knols.
3: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Ja. René Hoebe en Kevin Knols hier als afvaardiging van Mijn Camping West. We gaan eens even naar René Hoebe, die daar waarschijnlijk alles over kan vertellen. René van de veteranenondersteuningsgroep Parkstad. René, een beetje over de oorsprong. Hoe is het allemaal begonnen?
1: Het is begonnen in 2023. Toen werden we benaderd door de gemeente Kerkrade om eventueel mee te doen met de landelijke buurtcampingactie. Dus toen zijn we aangeschoven als partner om dat op te gaan zetten. Toen schoof ook de schutterij aan als ondersteuning. Nou, dat was in ieder geval ideaal ook voor ons, want er toch gewoon mensen nodig om op te bouwen. Dat hebben we dus in 23 gedaan. In 24 hebben we dan eigenlijk op eigen houtje samen te schutterij hebben we het samen georganiseerd. Niet landelijk, maar dan echt puur als wijkencamping in West. Ook voor de mensen die niet op vakantie kunnen gaan of willen gaan. Dat ze lekker in de wijk op vakantie kunnen. Op de camping in het stadspark. En nou is het dit jaar de derde editie.
0: De derde editie alweer. En hoe pak je zoiets aan? Hè? Wat was het idee erachter eigenlijk om zoiets te organiseren?
1: Het balletje begon te rollen. Dus in 23 eigenlijk met een camping. Wat heb je allemaal nodig? Een douche, een wc, een locatie voor de voeding. En de tentjes moeten ergens op neergezet kunnen worden. Maar ja, dan moet er ook natuurlijk hulpdiensten bij kunnen komen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus een heel plan. Ja, en dat plan dat heeft Kevin heel mooi uitgewerkt in de vergunning en in een draaiboek.
0: Toen al.
1: Kijk eens aan. We zijn echt vrienden voor het leven. dat is leuk.
0: Hoe was die eerste editie eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen?
1: De eerste editie, ja, die was op zich heel leuk. Het was landelijk. Er zaten meer kosten aan dan eigenlijk beraamd was. Mm-hmm. Dus vandaar dat we ook hebben gekozen om het zelf op onze manier te gaan doen. Mm-hmm. Zodat in ieder geval de kosten een beetje gedrukt kunnen worden. En ook voor de mensen die het niet financieel hebben, dat die ook kunnen meedoen dat die drempel wat lager ligt.
0: Ja.
1: Dus daarom heb ik nog gekozen. Dus voor 7,50 voor een heel weekend. En dan heb je ontbijt, lunch, een warme maaltijd, een barbecue'tje. En je mag meedoen aan het programma. Dus dat is echt heel weinig.
0: Ja, dat is eigenlijk het enige wat je zelf hoeft te doen is natuurlijk te hydrateren. Hè? Dat is,
1: ja, precies.
0: Oké, we gaan eens even naar Kevin. Want Kevin, wat is de samenwerking eigenlijk tussen de schutterij Sint-Sebastianus en Mijn Camping West?
2: Nou, ik denk dat René dat al heel goed heeft toegelicht. De historie ervan, dat we in 2023 de eerste editie samen hebben opgebouwd. Daar heb ik ook al de vergunningen geregeld. Een beetje ervaring gewonnen met vergunningen geregeld vanuit de schutterij, natuurlijk het vogelschieten. Mm-hmm. En nu de ervaring met West en ons schuttersfeest wat geweest is in het verleden. Daaruit hebben we nu de derde editie dat we samen gaan doen. Gaan organiseren en waarschijnlijk nog veel meer andere schitterende dingen samen gaan doen. Dan
0: gaan we eens even kijken naar de weersverwachtingen, want ook daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Er gaat een hele hoop gebeuren, ook op weersverwachtingengebied. Wat denk je dan allemaal aan?
2: Ja, vergunningstechnisch heb je natuurlijk altijd dan ga je kijken, wat voor accommodaties hebben we? Nou, dan moet je ook gaan denken aan slecht weerplannen. Goed weer kan soms ook slecht weer zijn. Denk aan extreem heet weer. Nou, dan ga je dus denken aan extra waterpunten. Extra verkoelpunt. Zodat de mensen lekker op hun gemak kunnen blijven. Schaduwpunten. Die extra gecreëerd gaan worden. Is allemaal meegenomen in ons draaiboek. Is aan gedacht. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Mm-hmm. Oké, ik ben even met de technicus bezig. Hè, want live radio en live televisie. Daar gaan we contact houden met de technici. We gaan even naar de muziek. En komen zo terug bij René en Kevin.
3: Dit is
4: Parkstad.
3: RTV Parkstad.

0: Ja, die René, die gooit er net een klein kuchje in. Volgens mij komt dat van die echo.
1: Alle ramen kunnen open, denk ik. Ja.
0: Ja, want we hadden het er net over, hè, want de weersverwachtingen volgende week worden toch iets hoger qua temperatuur. De inschrijvingen, hè? Als mensen willen inschrijven, wat moeten ze dan doen? Ik ga even naar René. Want er zijn nog, is nog één inloopmiddag, zeg maar, hè?
2: Ja, dat klopt. Er is nog één inloopmiddag, dus volgende week dinsdag. Tussen 2 en 3 uur zitten wij in de kantine van het Westhoes. Onder in de, zeg maar, de café, waar het café is. Mm-hmm. En daar kunnen mensen zich dan ook eventueel inschrijven als het niet werkt in verband met de QR-code. Mm-hmm. De QR-code staat ook op het foldertje wat je net in de hand had. Mm-hmm. Maar ze hangen ook op diverse adressen in Kerkrade West. Hangen ze ook bij de ramen, bij de frituren, de Indians, geloof ik. En bij de Kampstraat, bij dat winkeltje op de hoek, daar hangt er ook eentje. Dus daar kunnen mensen eventueel de QR-code scannen en dan kunnen ze zich ook aanmelden.
0: Ja, op diverse plekken hangt die inderdaad ook tegen het raam geplakt. Ook op het Carbonplein heb ik hem al zien hangen.
2: Correct.
0: En dan denk je natuurlijk, ja, maar ik werk en ik kan niet tussen 2 en 3... Nou, dan kan het nog altijd. Hè. Je kunt ook natuurlijk even een mailtje sturen, denk ik, hè, of niet?
2: Je kan ook een mailtje sturen naar mijncampingwest@vog-middenparkstad.nl. En dan nemen wij de aanmelding ook in behandeling.
0: Ja, en buiten dat, als je denkt van, ja, ik heb geen computer en ik kan niet mailen, dan mag je ook nog altijd volgende week vrijdag ter plekke. Hè?
2: Ja, ter plekke. Om 14 uur gaat de camping open. En dan is er ook een kassa bij de inschrijvingen. Mm-hmm. En dan kunnen mensen ook gewoon inschrijven en betalen.
0: Ja, en ja, die betaling is eigenlijk 3 keer niks. Hè. Daar gaan we gewoon vanuit. We gaan het zo meteen hebben over het programma en wat je er allemaal kan verwachten. En waarom zou je niet met je eigen zoon of dochter of met je vrouw of met je vriendin of partner naar Mijn Camping West gaan? Hè? Lekker kort bij. Er zijn geen restricties waar je vandaan moet komen. Hè?
2: Nee.
0: Het is wel Mijn Camping West, maar je hoeft niet uit West te komen. Want er komen zelfs mensen uit het hele land. Hè?
2: Ja. Er komt zelfs iemand uit Eindhoven.
0: Dus ja, ja, en nog verder weg heb ik me laten vertellen.
2: Klopt.
0: Die het zo leuk vinden om te komen, dat ze zijn blijven komen. Dus daar zo meteen ook veel meer over.
3: Jouw hits, jouw nieuws, RTP.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Ja, Jiggy With It hoorde jij van Will Smith. Mijn camping was wat vanaf volgende week vrijdag om 2 uur dus losgaat. Tot en met volgende week zondag 4 uur daar in dat park West, hè, of Westpark moeten we zeggen eigenlijk. En dat is gelegen aan de Anemonestraat, hè, daar ligt het Westhoes en de buurtkamer ligt daar ook. En daar gaat het allemaal plaatsvinden. Laten we het eens even hebben over de programmering, jongens. Wat kunnen de mensen daar verwachten, de campinggasten? Maar ook als je een kijkje wil nemen, hè, mag dat uiteraard ook. Iedereen is van harte welkom. Wat kunnen de mensen verwachten? Wie gaat er iets over zeggen of wissen jullie elkaar af?
1: Nou, we vullen elkaar aan.
0: Jullie vullen elkaar aan. Prima, laat komen.
2: We beginnen natuurlijk om 2 uur de poort open. Dan kunnen de mensen naar binnen. Dan kunnen ze rustig hun tentje opzetten. Er zal ook een koffiepuntje zijn. Dat wordt gesponsord door Heem Wonen. Mm-hmm. Een koffiepuntje. En dan rond een uur of 5, 6 gaan we eten. Dat zal dan een macaroni maaltijd zijn vanuit de keuken.
0: En, warm of koud?
2: Warm uiteraard.
0: Oei, oei, oei, oei.
2: We gaan de mensen wel goed verzorgen.
0: Oké. Okay.
2: Dus, en in de avond er komt dan ook een bandje optreden, geloof ik. Van 8 tot 9 uur. Mm-hmm. Innocence. Een beetje
0: Innocence.
2: Innocence.
0: Ja. Henk Gering en consorten. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja. Dus,
0: jij bent trouwens ook bij Carbon, op het Carbonplein opgetreden een paar weken geleden. Toen daar ook de straatmarkt was eigenlijk. Met de Pinksterdagen was dat. Ja?
2: Ja, ik heb er volgens mij ook wat van meegekregen. Dat klonk best wel heel mooi. Dus ik ben benieuwd. En even kijken, zaterdag zijn wij in springkussen van 17 meter, een stormbaan. Die staat naast de camping. Mm-hmm. En die is natuurlijk ook voor iedereen te gebruiken. Hè. Dus alle kinderen uit de wijken, die mogen daar gewoon gebruik van maken. Mm-hmm. Ook de camping, iedereen mag gewoon naar binnen lopen. Hè. Dus gewoon vrije toegang. Alleen ja, als ze willen mee eten met de barbecue of met een maaltijd of in mede willen doen met de bingo, ja, dan kunnen ze even bij de kassa een muntje gaan halen of een bonnetje. Mm-hmm. En dan kunnen ze ook meedoen.
0: Kijk, als je nou geen zin hebt om te koken, hè?
2: Ja, precies.
0: Dan ga je daar even langs en dan kun je lekker mee eten voor een schappelijke prijs, lijkt me zo.
2: Ja.
0: Goed, dat gezegd hebbende, we zitten dan op de zaterdag. Vertel verder.
2: En zondag hebben we dan ook nog aan de afsluiting, dus dan van 2 tot 4 hebben we nog een bingo met hele mooie prijsjes door lokale initiatieven van West en de kerkraden die aangeboden zijn.
0: En ondernemers natuurlijk.
2: En ondernemers ook, uiteraard.
0: Die meedoen, die dit een warm hart toedragen.
2: Ja.
0: Maar we hebben nog meer, hè? Daar gaan we het dadelijk over hebben, Kevin. Wat nog allemaal daar aankomt op mijn camping West. Daar op volgende week vrijdag, hè, gaat het al los. Tot en met volgende week zondag 19 juli.

0: Dat was de zomerhit van onder andere DJ Renato, Golden Horizon Summer. En we gaan weer even voor de programmering. We schakelen even over naar Kevin. Kevin, ja, vertel wat er nog meer staat te gebeuren.
1: Nou, René heeft net al een hele hoop benoemd. Ook natuurlijk het bandje Innocence. Maar buiten Innocence hebben we nog meer muziekmakers te gast in ons programma. En ja, goed, eentje zit hier naast me. Dat is DJ Sven.
0: Sven is dat. Sven, kijk eens even naar de camera, jongen. Ja, oh ja, ja, ja. Dat had je net even moeten doen.
1: En natuurlijk de one and only DJ Renato. Die kan dus ook voorzien van muziek.
0: Ja, en dat allemaal pro deo, hè. Voor door go het zwek, zeggen we maar, hè. Dat is bij hoge uitzondering, hoor. Want voor niets gaan we normaal de deur niet meer uit. Maar goed, dat terzijde. Trouwens, nog even een mededeling van huishoudelijke aard, hè, René. Dat wil jij net nog even zeggen. Wat betreft die aanmeldingen kan alleen via contant betalen.
2: Ja, de betalingen zijn gewoon kunnen contant aan de kassa. En ik kan ook eventueel met pinpas bij de kassa. Mm-hmm. Maar geen overschrijvingen of via een rekening. Nee. We doen dat gewoon direct op locatie. Dus ja. Aanmelden kan je gewoon bij het Westhoes. En de betalingen kan je doen als je naar de camping komt.
0: En op het e-mailadres wat René daar straks heeft genoemd. Wij gaan zo meteen nog even jullie duidelijk maken waarom dat jullie... even voor de duidelijkheid trouwens, ik kreeg een vraag afgelopen middag... van iemand die zei, kan ik daar een tentje huren? Nee, dat kan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. Waarom niet? Omdat...
2: Ja, het is mijn camping en iedereen heeft zijn eigen tentje. Hè? Dat is het ook mijn tentje dus.
0: Ja. En het is niet de bedoeling dat je met zo'n sleurgeval komt. Hè? Met een complete caravan. Hè?
2: Ja, geen vouwwagentjes. Nee, dat helaas niet. Daar is te weinig ruimte voor dit nog.
0: Dus het gaat echt om tentjes. En het mag een iets grotere tent. Mag dat uit.
2: Het mag een 8-persoons tent. Kan nog wel.
0: Kijk eens, een bungalow tent. Ja.
2: Of als je met een groep een 3x3 tent hebt. Ja. Waar we samen onder willen zitten. Dat kan ook eventueel.
0: Ja, in willen zitten. Niet onder.
2: Ja, of het kan ook eronder uit. Uiteraard, hoe hoog je ze zet. Ik kan ook er bovenop gaan zitten. Ook leuk. Ja.
0: Oké, zo meteen meer met Kevin Knols en René Hoebe over Camping West. En wel mijn Camping West.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.

0: Ja. Ja. Sherry O was dat. En ja, maar op een gegeven moment moet op een camping natuurlijk ook een beetje rust zijn. Hè? Dat programma, loopt dat normaal tot 12 uur of zo?
1: Ja, vrijdag loopt het tot 11 uur. En vanaf 12 uur wil je toch wel een beetje rust op de camping hebben.
0: Maar dat gebeurt nooit, hè?
1: Nee, dat gebeurt nooit.
0: Ik kan me dat herinneren. Vroeger, tegenover Zwembad de Molt, lag ook een camping. En ik ging daar als 16, 17-jarige naartoe. En ik was de eerste keer weg van huis. He, een week op de camping daar bij de Molt. En ja, dat was, wij sliepen bijna niet s'nachts. Want s'nachts was je, weet ik,

0: door René naar benoemd. We gaan hem ook openen officieel. Mm. Dat gaan we doen om 17:30 op de vrijdagavond. Waar de schutterij ook een kleine bijdrage aan gaat doen. Dus ik zou zeggen, vooral komen kijken.
1: En het gaat natuurlijk ook over de verbinding, hè, tussen en jullie en de veteranen, ondersteuningsgroep Parkstad. Dat is ook een hele belangrijke samenwerking. En dat is wat John Roland destijds, hè, de wijkwethouder, ook zeg maar een beetje gestimuleerd heeft en gepusht heeft. Dat tot stand zou komen. En ja, John, je ziet het, hè, bij deze, het is hartstikke goed gelukt. Waarom moeten de mensen eigenlijk naar mijn camping West komen?
2: Ja, waarom niet, hè? Eigenlijk, ja. Het is sowieso, het initiatief is ook voor de mensen tot elkaar te brengen. En ja, ook dat de mensen communiceren met elkaar, elkaar kunnen helpen als er een keer ergens hulp nodig is. Mm-hmm. Wij doen het ook als stichting in de wijk, ook hulp bieden. Maar ja, als de mensen elkaar kunnen helpen, ja, dat willen we dus ook bewerkstelligen door de camping. Dat mensen meer in contact komen en ook vriendschappen en... Ja, dat de wijk weer gaat leven en niet iedereen binnen zijn eigen deurtje gaat leven.
1: Even naar jullie, René, de veteranenondersteuningsgroep Parkstad. Voor die buitenstaanders die dat niet weten, wat doen jullie zo al buiten hetgeen wat je al genoemd hebt?
2: Wij doen best wel veel. We doen ondersteunen op evenementen, maar we doen ook ondersteuningen voor WMO. Dus eigenlijk voor mensen die het... overlast veroorzaken, een tuin, onkruid, waar we de buren last van hebben. En dan tegen een klein bedrag doen wij dat dan opruimen, omdat het niet anders kan en de mensen anders gewoon in de problemen blijven zitten. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een van de doelstellingen door veteranen, met veteranen en ook voor de burgers.
1: En natuurlijk ook op de nationale herdenking, hè? Zijn jullie ook altijd erbij, hè?
2: Ja, we zijn ook in Den Haag, zijn we ook, op de Veteranendag. De herdenking hier in Kerkraad doen we ook. En laatst zijn we ook in Assen geweest op de TT, de TT Veteranencamping. En dat is ook natuurlijk even weer een heel andere klus dan dit. Maar het is wel leuk om te doen.
1: Dat was in dat beruchte hete weekend, hè? Dat die banden niet ontploffen van die motoren, snap je niet, hè?
2: Ja, dat was wel fantastisch. Echt tot de 2:00 s'nachts motor janken, knallen. Dat is gewoon mooi om mee te maken.
1: En waarschijnlijk volgend jaar weer. Dat hopen jullie tenminste
2: ook. Ja, volgend jaar gaan we sowieso, dat is eigenlijk bijna rond. We gaan volgend jaar gaan we weer die kant op. Mm-hmm. Dus,
1: En bij jullie, Kevin, het eerstvolgende evenement. Jullie hebben dadelijk ook natuurlijk een beetje vakantie. Hè? Maar in september dan is ook weer zo'n evenement bij jullie. Hè?
0: Ja, om 5 september hebben we weer ons koningsvogelschieten. Het is een jaarlijks evenement. We hebben wel verschillende artiesten. Ik kan er misschien een klein tipje van de sleur afdoen. Het zijn bekenden die ook op het Schuttersfeest zijn geweest. En voor de rest hou ik nog even mijn mond.
1: Oh ja.
0: We hebben nog een kleine toevoeging. En we gaan ook de burgers erbij betrekken. Want we gaan ook, zoals het uitziet, het zit nog een beetje in de kinderschoenen waar een burgervogel ophangt. Zodat meerdere mensen kunnen gaan schieten en meedoen. Ik zou zeggen, lekker komen. Vanaf 2:00 kantine open, vanaf 3:00 aanvangst. Komen en genieten.
1: En veel mensen weten het niet. Ik memoreer het toch maar even en dan gaan we langzaam afsluiten. Bij die schutterij kun jij, als je een vereniging of een bedrijfsgroepje hebt, of weet ik wat, of een stel vrienden, je kan en mag daar schieten als je dat wil, onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.
0: Ja.
1: En het moet allemaal in te plannen zijn, want er wordt al vrij veel gebruik gemaakt van het... schieten om eens een keer zo'n buks in de handen te hebben. Hè? Zo'n echte zware buks. Dus dat gezegd hebbende, zeg ik aan jullie... Ik sluit altijd af met die magische woorden... Hottie vrije en adiewa.
2: Adiewa.
1: En veel succes, beiden.
2: Dankjewel.
0: Dank je. Jouw hits, jouw
3: nieuws. RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: stad. Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kom binnen.
1: Tjonge jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Reinier.

0: Reinier-Eggen.
1: Ja, en ik ben weer bij jou terug. En terwijl René Hoebe en Kevin Knols en Sven, ik weet niet, de studio verlaten hebben, ga ik jou in een tweede uur het een en ander vertellen over onder andere het Wereldmuziekconcours, waar natuurlijk morgen de grote openingsparade van is. Maar allereerst ga ik nog even met jou naar de vrijwilligers van het geuniformeerde ontmoetingscentrum Parkstad, de GOC, dus niet de WOG, maar de GOC, die aanstaande zaterdag 11 juli hun jaarlijkse Veteranendag hebben. Ze hebben dan een speciale open dag op hun accommodatie aan de Berenbosweg 1A. Iedereen is daar vanaf 11 uur van harte welkom om de oude legervoertuigen te bekijken, deel te nemen aan de kinderactiviteiten en in gesprek te gaan met oud-militairen om meer te weten te komen over hun inzet tijdens diverse vredesmissies. De toegang is gratis en tijdens de jaarlijkse Veteranendag wordt stilgestaan bij de bijzondere inzet die militairen wereldwijd deden en doen om de Nederlandse belangen in binnen- en buitenland te verdedigen. Dus aanstaande zaterdag om 11 uur aan de Berenbosweg nummer 1. Als jij een beetje iets meer zou willen weten van de geuniformeerde... het GOC, hè? Geuniformeerd Centrum Parkstad.

Ja, Over of Lonely Heart hoorde jij natuurlijk van Yes. Goed, het Wereldmuziekconcours gaat dus vanaf morgen van start. En het is eindelijk zover. De Olympische Spelen van de blaasmuziek gaat van start, zeggen ze. Tijdens deze jubileumeditie, 75 jaar WMC, is er een bomvol programma in de stad van de concertenwedstrijden Blow WMC op de Maat en Blow WMC in het Stadspark. En de Fringe-programmering, de Fringe-programmering. Er is voor iedereen iets te zien en te doen. Morgen wordt dus groots afgetrapt met de openingsparade in Kerkrade Centrum. Vanaf 6 uur trekt een feestelijke openingsparade door het centrum van Kerkrade en geeft het startschot voor de 75e editie van het Wereldmuziekconcours. Internationale muziekgezelschappen, Spaanse harmonieorkesten, spectaculaire showbands en legendarische Blue Devils International vormen samen een optocht die je snel niet vergeet. Op de markt is een DVD waarbij het publiek de bands van dichtbij kan bekijken. En daar staat een mega grote overkapping. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, de social media. Maar die overkapping is dus echt mega, mega, mega groot. Voor het geval dat het natuurlijk regenachtig zou zijn, sta je in ieder geval droog. Ondertussen bruist het podium van Blow WMC op de Maat, de hete avond van de muziek. En de optredens van Slim Witzkids, Heavy Hoompa, Marshall Cooper en Droekloeft. Ja, en Droekloeft is natuurlijk hier in het Kerkraadse en ook in Duitsland wereldwijd bekend, zeg maar. Hè. In 2026 reizen dus meer dan 250 orkesten, bands en ensembles uit alle hoeken van de wereld naar Kerkrade voor het Wereldmuziekconcours. Tijdens 4 zomerse weekenden tonen zij hun beste prestaties in de concert- en mars- en showwedstrijden. De concerten, WMC, presenteert dit jubileumjaar van 13 tot en met 30 juli een concertreeks van wereldklasse. 7 avonden met internationale top-ensembles, elk met een programma dat de muzikale identiteit van hun land viert. Van Belgische precisie tot Franse elegantie, van Nederlandse kracht tot een legendarische brass-afsluiter. Tickets voor alle wedstrijden en de randprogrammering van het WMC zijn verkrijgbaar bij www.wmc.nl. Fringe, dat is tijdens het Wereldmuziekconcours, klinkt de stad op de markt, in het park en op bijzondere locaties door Kerkrade, treden tientallen internationale bands en orkesten op als onderdeel van het WMC. Het Fringe Festival. De toegang is gratis. Gewoon langskomen en genieten en kijk voor de programmering op www.wmc.nl. /Fringe Festival en je vindt het. Blow op de Maat in het Stadspark, dat is 4 weken lang tijdens Blow WMC. Op de Maat, het ontmoetingspunt voor heel Kerkrade en omstreek. Blow WMC in het Stadspark is een kleinschalig loungeconcept waarbij lokale ondernemers zorgen voor een sfeervolle ambiance met bijpassende wijnen, drankjes en lichtversterkte muziek. Waaronder de WMC Fringe programmering. Kijk voor het hele programma op www.blowbywmc.nl en de social media kanalen van Blow by WMC. En vorige week heb jij natuurlijk dat interview kunnen zien van de jongens met betrekking tot het Wereldmuziekconcours. En ja, ik kan je vertellen, vanaf 6 uur 's avonds, dus na 6 uur 's avonds, loopt de programmering op de markt via Blow. En voor die tijd loopt dat via Fringe. Dus van 12 tot 6 uur op de markt. En daarna vanaf 6 uur tot de klok van 12. En ook af en toe tot 1, bijvoorbeeld in het weekend. Je kunt er alles over vinden. De hele programmering kun je ook vinden in de regionale dagbladen. En onder andere ook, ik hou het maar even in beeld, de Hallo. En dat is de aflevering van deze week, 8 juli. Dat is de versie waar dus alles in staat. De hele programmering voor, van het WMC. Zit ook bij diverse pakketten, reclamefolders. Dus je kan het niet missen. En er zit altijd wel wat voor jou bij. Ja, en als je het dan hebt over de bierprijs, jongens, kom op zeg. Als je ziet wat daar aan kosten allemaal bij komt kijken, dan ja, het is natuurlijk duur, maar je krijgt er ook wat voor geboden, laten we wel zijn.

0: ja, ik ga met jou, als je dit hoort, natuurlijk altijd even naar de weersverwachting van de komende dagen. Ja, regen zit er in ieder geval niet in. Ik ga jou in ieder geval vertellen wat de temperaturen gaan worden. Morgen, donderdag 9 juli, tijdens de opening van de Wereldmuziekconcours, dus in Kerkrade met die parade die langs het station, het centrum intrekt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. 27 graden en de nachttemperatuur 15 graden. Dan gaan we naar vrijdag. Een stralend zonnig weer met 29 graden en de nachttemperatuur 15 graden. Zaterdag nog 2 graden erbovenop. 31 graden en de nachttemperatuur 16 graden. En zondag van hetzelfde laken een pak. 31 graden en de nachttemperatuur 18 graden. Dat blijft zo. Maandag 30 graden en de nachttemperatuur 15 graden. En dan gaan we naar dinsdag. 34 graden en de nachttemperatuur 18 graden. Ja, en als je dan natuurlijk 's avonds op de camping zit daar in de West tegen het einde van de volgende week, dan lijkt me dat heerlijk met deze temperaturen. Lekker in het tentje en dan het flapje open, dat er lekker frisse lucht naar binnen kan. Ik wil je nog even iets vertellen over het Wereldmuziekconcours. Ik zei het daar straks dus wat het programma donderdag is op de markt. Vrijdag is daar Big Band Time Out. En zaterdag, let op, en dat is eigenlijk een bruggetje naar de volgende plaat. Zaterdag 11 juli, lijn 7 en Marco The Journey. Ja, zeker wel. Marco Schiffelers op de markt. En zondag, dat is Tirol Team. En daar wilde ik dus naartoe. Want Marco heeft uiteraard The Journey, de Just Be hit uitgebracht. En die gaan we nu even voor jou draaien.
1: Dit is RTV Parkstad.

Ja, de nieuwe hitte van Marco Schiffelus, oftewel Marco The Journey. Nog even over het Wereldmuziekconcours, wat zich dan in het Stadspark dit weekend af gaat spelen. Donderdag dus Piotr Turinski in het Stadspark. Vrijdag DJ Louis en daarop Auschotten, met Paul Welen en consorten natuurlijk. Dan zaterdag 11 juli de Fenomeen van Chevemet en een nummer door Nerven. Dat is een hint naar een nummer Nerven, maar wat het gaat zijn of worden, dat moet je gewoon gaan zien daar in het Stadspark. En zondag Francine Rekka. En Francine Rekka was een aantal jaren geleden hier bij mij in de uitzending. En dat is heerlijke luistermuziek eigenlijk, wat Francine Rekka doet. Goed, dat gezegd hebbende over het Wereldmuziekconcours. Ik breng jou dus in de woensdag voorafgaand aan het weekend altijd even op de hoogte over wat de programmering op de markt en in het Stadspark is tijdens het Wereldmuziekconcours. Ja!

0: Tuinier Eggen.
1: Ja, ik ben bij jou tot de klokken van 10 uur met de Parkstad Cultuuragenda. En er zijn natuurlijk genoeg evenementen te doen, zoals bijvoorbeeld in Arensgenhout. Daar zijn nog een aantal tickets verkrijgbaar met betrekking tot 31 juli en 3 augustus. Want dan steekt de tent op de kop daar in Arensgenhout. Voor de vrijdag en de zaterdagavond zijn de laatste kaarten beschikbaar. Met optredens van de Party Squad, Robert van Hemert, Proost en Westie Bronkhorst wil je hier zeker bij zijn. Voor de prijzen hoef je het niet te laten. Een biertje is zelfs minder dan 3 euro en het feestterrein is uitgerust met een foodplein met het lekkerste eten. Als service voor de bezoekers, opgelet, opgelet, de wc's zijn gratis. Genoeg reden om dus naar Arensgenhout te gaan. En de laatste tickets koop jij snel via www.detentstijd.nl. Dus www.detentstijd als jij de laatste tickets daarvan nog wilt bemachtigen. Het grote feest in Arensgenhout, de tent Stijd. Ja. Als de tent maar bleached door, dat is het belangrijkste. Hè, jongens, door in Arensgenhout. Jazeker. Jouw

Die gaan we even eruit smijten, want die hebben we gehad. Hè? Die gooien we er eens even uit. Hupsakee, wegwezen jij. Dan komt er een jingletje. Dat doen we gewoon even zo. Die hebben we dan gehad.

Ja, daar zijn we weer met natuurlijk de Parkstad Cultuuragenda die bij jou is tot en met de klok van 10 uur vanavond. En jou over diverse evenementen hier in de regio het een en ander gaat vertellen. Terwijl ik nog even memoreer aan mijn Camping West. Hè, dat is dit evenement wat dus komende week donderdag tot en met zondag plaats gaat vinden. Sorry, volgende week vrijdag tot en met zondag plaats gaat vinden in het Westpark in Kerkrade West. Gaan wij even naar de muziek en... Zometeen ben ik weer bij jou terug. We pakken even een lekker zomers plaatje. Wat vind jij ervan? Hè? Met deze temperatuur, het is een heerlijke 22 graden nog buiten. Dus, oh, lekker toch?

0: Samba de Janeiro hoorde jij uiteraard van Bellini. En wat is het toch heerlijk, hè, om met deze heerlijke zomerse temperaturen radio en tv te maken. Ik vind dat geweldig om even te kijken wat jij daar buiten zit te doen. Oké, ik verwijs jou even naar de website van RTV Parkstad. Want als jij wilt weten wat die mannen daar op 1 juli bij het GC Parkstad gaan doen, dan kun je terugkijken naar het interview wat ik had met de mannen van de GOC Parkstad. Vorige week, 1 juli dus, over de Veteranendag. Dan Mike de Carpenter was hier. Hij is trouwens afgelopen weekend getrouwd. Ja, dat zei hij. Want Mike de Carpenter die gaat dus naar Nashville. Hij gaat op huwelijksreis en hij gaat daar ook in Nashville optreden in de lokale pub. Zij heeft daar gewoon naartoe gemaild en hij mag daar optreden. Oké, dat gezegd hebbende gaan we weer lekker naar de muziek, want jij zit niet te wachten op al dat te veel informatie, want je wil natuurlijk ook muziek horen. Het is zomer en we gaan naar
1: het geluid van Parkstad in de zomer.
2: Parkstad in de zomer.
1: Parkstad in de zomer.
2: Parkstad in de zomer. Parkstad.

0: Een man met een ontiegelijk grote kennis van muziek die hij had. Waar zelfs menig een versteld van stond. Een pingpopganger zo lang als het ging. Altijd met zijn Schots geruite pet op, een baard en natuurlijk het pingpop t-shirt. Verscheen hij dan op Pinkpop en de laatste jaren ging hij daar naartoe in zijn scootmobiel. Maar hij bleef gaan, hij bleef genieten van dat Pinkpop en hij ging daar met vele vrienden en bekenden samen naartoe en heeft daar mooie momenten gehad. Helaas is Ziggy maar 57 jaar oud geworden. En Ziggy, Petertje, want dat was zijn echte naam. Het gaat je goed daarboven. En speciaal voor jou, een van de favoriete platen die ook gisteren bij de afscheidsviering is gedraaid. Heroes van David Bowie. Speciaal voor Ziggy Lagerwey.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

Zo rest mij jou nog te melden. Een fijne avond. En wil jij aanstaande zondag ergens naartoe? Ga dan naar de Corneliusmarkt in Heerlenheide. Waar onder andere zijn Danny Powels, Guus Niesing, Guido Frisse.

0: zich aan DJ... Nee, Tim Thiago. En dat is allemaal op de markt. De weekendmarkt is daar nieuw- en tweedehandsmarkt van 10 tot 17 uur. En dat is ook nog koopzondag. Zo, dat gezegd hebbende wens ik jou een fantastisch weekend. Geniet van alle activiteiten in de Parkstadregio. En als jij daar niet woont en verder daarbuiten, kom je gewoon lekker naar de Parkstadregio. Wereldmuziekconcours, van alles en nog wat te doen in de Parkstadregio. Dus, see you!
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad. In heel Zuid-Limburg.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: BTW Parkstad.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
7: Yeah.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en

0: 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm.
6: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.